muziekje dan krijg je een koe, hè? Tot dan hier, madame Dien, in je boel in zijn.